0: chart.
1: Internacional.
2: Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.

0: chart.
1: Internacional.
2: Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.